verzamelt zich het gepeupel. Miserabele ontevredenen, tandeloze, vreugdeloze en duistere figuren. Oorlogsinvaliden, helden van vroeger en kreupelen. Bloedig en definitief rekenschap te geven.

krankzinnig vanwege het bloed dat stroomt door de goten, gilt en joelt het om meer, meer, meer van die zoete wraak voor al die bittere jaren van koude nachten en sokken met gaten en met Stanley messen.

wat een feest. En voor zoveel. Gods magnetron heeft het bloed doen koken. In een hallucinerend en hyperventilerend offerfeest. Heerlijke hele lange zomernachten. Alle macht aan het feest.